gekeerd. Maar dan is kapiert. Wer alles, wenn dir het klappt, hinter dir herrennt. Den Schulterklopp werd ich